Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als toch een tip van de NIJs-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het nijs, waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom. Aflevering 240, die van 10 en 11 mei 2026.
5: Afslag Maandag met nieuws, evenementen, goede muziek. En dat betekent dat de nieuwe week op het punt staat van beginnen.
4: Oh, lekker hoor. Zometeen de muziek van de Rolling Stones. Eerst Frida, I know there's something going on. En dat klopt, dat is het programma wat nu begint. Ja, precies. Laat u dat even weten.
6: I can see.

0: The Rolling Stones, Let's Spend a Night Together op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je naar luistert. Het is, even kijken, nou, 8:10. Dat kan maar één ding betekenen.
1: Dat we gaan beginnen?
0: Nou, we zijn al begonnen zelf. Ja,
2: ja, ja, ja, ja.
0: Ja, bada, bada, pa, bada. Nou, nogmaals welkom. Afslag maandag, dit zit erin.
1: Ja, we hebben heel veel evenementen. Lemma Ahoy komt eraan.
0: Ahoy!
1: Jazeker. De 10 van het Nanawiert, dat is een nieuw evenement. Een serie van avondlopen rond het Nanawiert. En we gaan het hebben over Concours Hippiek in Jouren. Dan hebben we nieuws uit de regio. Allereerst hot nieuws uit Itzkenhuizen. Het hotte nieuws is alleen niet heel positief. Oh. Want ze zijn niet door voor de wedstrijd van je leven op 29 mei.
0: Zondag.
1: Ja, dat
0: jammer.
1: Is net deze zondag aan bekendgemaakt op ESPN. Maar toch, legendarisch moment dat we daar in de selectie zaten.
0: Toch in die top 10 beland, hè? Dat vind ik al heel wat.
1: Dat is wel netjes, ja. Meer voetbal nieuws over CVVO en VV Lemmer. Zij werken verder aan hun fusie tot FC Lemmer. Toch dreigt de vertraging bij de bouw van een nieuwe sportaccommodatie door problemen met een subsidieregeling van het ministerie van Sport. En we hebben een ronde. Hoe gaat die met de formatie? Want het coalitieakkoord moet gesmeden worden bij de gemeente. Het weer voor de komende week. Deze maandag begint nog droog met een mix van zon en wolken. Maar in de loop van de ochtend komen er vanaf de Noordzee allemaal buien over het land. En ook met Hemelvaartsdag wordt het fris.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Even.
0: Ja, ik las dat het de koudste Hemelvaartsdag sinds tijden gaat worden.
1: Het
0: dus,
1: wordt niet heel duidelijk. Nee.
0: Hou hem hier gewoon hard. Derde plaat daarachter is altijd vinyl.
1: Zeker. Is het ook zonnig vinyl?
0: Nee. Het is gewoon een lekker kantje. Het is gewoon een heerlijk kantje.
1: Uit de rijke bibliotheek van LP's bij Rijden Spannenburg is dit Go West en We Close Our Eyes.

0: lekker hoor. Electric Light Orchestra, Rollover Beethoven. Wat zegt het publiek hiervan?
1: Ja, nou, dit is wel weer voldoende.
0: Nou ja, oh, ja. Ongelooflijk. Zo'n goede plaat. Jammer weer. We gaan naar de evenementen en het is een hele lange lijst. Donderdag begint in Lemmer Ahoy. En dat duurt tot en met zaterdag. Het is de 42e editie. En zowel de SKS als de IFKS Scootsers hebben dan hun eerste grootste wedstrijdenreeks van het seizoen. En die wordt in de baai van Lemmer gehouden. De wedstrijden die starten afhankelijk van de klasse tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. En de beste plek voor jou om dat als publiek te bekoekeloeren, dat is de hoek in de dijk voorbij het strand. De scootsers meren af aan de Vuurtorenweg. En naast het scootsersielen is er een kermis in het centrum van Lemmer. Die duurt van dinsdag tot en met zondag. En op zaterdag is er ook nog een hemelvaartmarkt. Die is tussen 11 en 5 langs de Korte en de Lange Streek aan het water van het dok. Meer informatie en de actuele wedstrijdinformatie vind je op de Facebookpagina van Zevenwolde.
2: In de Grutterzerke in Sloten wordt dinsdag 12 mei opnieuw het Tippelaarsconcert gehouden. Het concert wordt georganiseerd door de Friese Elfsteden Stichting Wandeltochten met samen met Streekharmonie Concordia en Balk. De wandelaars die van de 78e editie van de Elfsteden Wandeltocht lopen die dag de eerste etappe van de bijna 50 kilometer van Leeuwarden naar Sloten. En 's avonds dan verzorgt Concordia Balk onder leiding van Arjan Steur een concert met licht en gevarieerde muziek. Het concert duurt van 8 tot 9. 's avonds is vrij toegankelijk. Ook bezoekers die niet deelnemen aan de wandeltocht die zijn van harte welkom.
0: In het Papagenohuis in Lemmer, daar is aanstaande zondag een klankschaalsessie. De bijeenkomst is bedoeld om deelnemers tot rust te laten komen en lichaam en geest in balans te brengen. De sessie duurt ongeveer een uur, wordt afgesloten met een lekkere bakje koffie of thee.
2: Lekker hoor.
0: De aanvang is 's ochtends om 11 uur. €25, dan kun je meedoen. Kaarten kun je bestellen op de website van Papagenohuis.
2: Even kijken, dan gaan we naar het natuurgebied, het Nanavi. Dat is bij Oude Haske. Daar wordt woensdag 13 mei de eerste editie gehouden van de serie van 3 avondlopen. De loop die is bedoeld voor zowel recreatieve deelnemers als wedstrijdlopers. De start die is om 7:15. 's avonds dan. Er kan worden gekozen uit afstanden van 5, 7,3 en 10 kilometer. Inschrijven kan tussen 6 en 7 s'avonds bij het Cultuurhuis aan de Julianenstraat 5 in Oude Haske. Dat is nabij de kerk. De start van de 7,3 kilometer en de 10 kilometer die is bij recreatiecentrum Nanavid. De 5 kilometer die begint bij de ingang van natuurgebied aan de Peter Tazelaarpad. En alle afstanden die finishen op het Peter Tazelaarpad. Deelname die kost €1 voor leden van AV Heerenveen en €2 voor de overige deelnemers. Daarvoor hoef je het niet te laten. De organisatie vraagt wel om gepast te betalen bij de inschrijftafel. En zo moeilijk hoeft het niet te wezen.
0: Ronde knaken. En dan in euro's.
2: Ja, precies. Ja.
0: En de laatste, Jong Utein en Ruter willen die organiseren komend weekend het concours Hippiek in Jouren. Dat vindt allemaal plaats op het terrein van Manege de Jouwer. De wedstrijdringen die zijn voorzien van een eb- en vloedbodem en er is ruime gelegenheid om in te rijden. Ook zijn er extra prijzen te winnen, waaronder statietekens. Op zaterdag staan de dressuurwedstrijden voor paarden van de klasse B tot en met ZZL en de Z-dressuur voor ponies op het programma. Zondagochtend worden dressuurwedstrijden voor ponies van klasse B tot en met de M2 verreden. En zondagmiddag staat in het teken van de jongste deelnemers met de Bixie-dressuur springen en dan is er ook een hobbyhorse.
3: Hobbyhorse.
0: Ja, de hobbyhorse parcours. Gezellig. Nou, veel plezier iedereen daar bij Concours Hippiek komend weekend. Meer evenementen vind je op onze website radiospannenburg.nl.
2: Zometeen
0: hebben we het weerbericht. En de winterjas die kan zowat weer van zolder gehaald worden.
2: Ja, het is nou ook frisjes hoor.
0: Ja.
2: Oké, dan gaan we dus zometeen even beleven. Zometeen ook The Wombats, Last Dance to Joy Division. Eerste muziek van Jigsaw, The Sky High.

0: kapot.
1: Ja.
0: in de albumversie hoor je nog gelachen eraan van de crewleden in deze plaat. Dus die mis ik nou een beetje.
1: Gelukkig is het weerkoortje er wel.
0: Is het weerkoortje er wel?
1: Jazeker.
0: Maar hoe laat is het precies nu dan?
1: 8:30.
0: Ja. 3 vooraf alsjeblieft.
2: 3, 2, 1.
0: Ai. Dat is
1: er weer geen zin in.
0: Nee.
2: Knop blijft hangen.
0: Jongens, doe nou even.
1: Dank je.
0: Je moet soms een beetje streng zijn, hè?
1: Dat zo doen we.
3: Radio Spallenburg, ja. Weerbericht.
1: Ja, ja, lieve luisteraars. Deze maandag belanden we in een beduidend koudere luchtsoort dan we de afgelopen week hadden. En dat gaan we merken ook.
0: Oh jee.
1: Maandag begint nog overwegend droog met een mix van wolken en zon. In de ochtend stijgt de temperatuur nog naar een graad of 11. Maar in de loop van de ochtend, dan moet je goed naar het noordwesten kijken. Dat is het tegenovergestelde van het zuidoosten. Want dan komen er allemaal buien het land binnendrijven vanaf de Noordzee. Achter deze buien stroomt nog koudere lucht het land binnen. En maandagmiddag dan houdt het gewoon op met 10 graden. Lokaal kan er nog een bui vallen, maar het is ook vaak droog met enkele zonnige perioden. Wel staat er een stevige noordwestenwind die in de loop van de middag verder in kracht toeneemt. Ja, voor het gevoel is het dus dan een stuk frisser. En de dikke winterjas die kan wel weer eens uit de kast worden gehaald. Maandagavond trekken vervolgens nog enkele buien over het land. In combinatie met veel wind maakt dat gewoon heel guur. En rond het IJsselmeer kunnen ook nog zware windstoten voorkomen. Op de Waddeneilanden kan zelfs een stormachtige noordwesten van windkracht 8 komen te staan. Jazeker dus. Denk om de potten en de planten. In de nacht naar dinsdag dan neemt de wind geleidelijk in kracht af. En ook de buien nemen dan in activiteit af. Dinsdag overdag. Dan zijn er weer enkele buien mogelijk. Maar de droge periode die hebben gelukkig verreweg de overhand. Af en toe komt de zon erbij. En daarbij staat een meest matige wind. Die komt uit westelijke richtingen. En dan is het 13 graden. En daarmee is het toch wel dan weer vrij fris voor de tijd van het jaar. Want gebruikelijk hebben waarden die rond de 16 graden liggen. Woensdag zijn verspreid over het hele land nog buien mogelijk. Maar tussendoor is er ook vaak ruimte voor de zon. En is het dan ook droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. En de temperatuur die loopt uiteindelijk op naar 13 graden. Nou, kijken we dan naar de rest van de week. Begint het met Hemelvaartsdag. Dan blijft het fris en wisselvallig. Zowel op Hemelvaartsdag als op vrijdag is er een grote kans op buien. Maar helemaal verregend verlopen de dagen niet. Maar het is wel raadzaam om de regenraden die dagen nemen in de gaten te houden als ik geen nat pak wil halen. In het weekend lijken de droge perioden de overhand te hebben. En dan loopt de temperatuur geleidelijk ook weer wat verder op.
0: Oké, nou goed. Dan gaan we naar de weerspreek van deze week.
1: En die luidt als volgt.
0: O jee.
1: Als de bij naar huis toe vlucht, zit er regen in de lucht.
0: Oké.
1: Wil geen nat vachtje hebben, hè?
0: Nee.
1: Zometeen nieuws uit de regio met formatienieuws, 112 nieuws. En Antoinette Riepma de Jong die gaat de schaatsen verruilen.
0: Voor wat?
1: Dat hoor je zometeen.
0: Oh,
1: cliffhanger.
0: Zullen we een klein feestje gaan bouwen?
1: Doe maar.
0: Leuk. Nico Hakken zit mensen naar de Foxy Fox.

0: luistert naar Radio
1: Spenburg.
0: Radio Spenburg. Radio You Can Change That op Radio Spenburg. Ja. FZ Mengeg, dat is waar je naar luistert natuurlijk op iedere zondag en maandagochtend. Maandagochtend, ja, dat wil ik zeggen inderdaad. Tijd goede voor de nieuws uit de regio, jazeker.
2: Ja, Sjoerd Groenhof en Harry van der Molen die gaan verder als formateurs in de coalitieonderhandelingen in de Friese Marne. Dat hebben de opdrachtgevers van FNP en CDA bekendgemaakt. Groenhof en van der Molen die waren eerder al actief als informateurs en voerden gesprekken met alle partijen over een mogelijke coalitie. En nu krijgen zij de taak om de onderhandelingen tussen de beoogde coalitiepartijen af te ronden. Uiteindelijk moet dat leiden tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen met daarin duidelijke prioriteiten voor de komende raadsperiode.
0: Even wat 112 nieuws. Op de Zwarteweg bij Vegelingsoord zijn vrijdagavond 4 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen 2 auto's. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De politie die doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En op het parkeerterrein aan de Cinnabar in Jouren heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ongeval plaatsgevonden. En daarbij botste een automobilist op 2 geparkeerde auto's. Alle auto's die raakten door het ongeluk beschadigd. En volgens de politie had de bestuurder alcohol gedronken. De automobilist die is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. De betrokken auto's die zijn afgesleept.
2: In Lemmer werken de voetbalclubs CVVO en VV Lemmer verder aan hun fusie tot FC Lemmer. Toch dreigt er vertraging bij de bouw van een nieuwe sportaccommodatie door problemen met een subsidieregeling van het ministerie van Sport. De clubs die hadden een aanvraag gedaan voor de zogenoemde BOSA-regeling. Dat is een landelijke subsidie voor sportaccommodaties. Volgens de verenigingen waren zij er op de eerste dag van inschrijving vroeg bij. Maar door een technische storing op het ministerie moest uiteindelijk worden geloot om de subsidiepot te verdelen. Daardoor dreigen verschillende Friese sportverenigingen buiten de boten.

0: Veldhoven. Rijkman de Jong wordt geselecteerd door bondscoach Laurens de Dam voor de koers van 130 kilometer. Ze maakte vorig jaar al indruk in het wielrennen door het Nederlands kampioenschap op de weg te winnen bij de elite zonder profcontract. De Dunlop der Kempen wordt nu haar eerste officiële wedstrijd als profwielrenster.
1: Meer nieuws vind je op onze website radiospannenburg.nl en in de nieuwe app RTV Spannenburg te downloaden voor je iPhone, voor je Android.
0: Ja.
1: Daar ook beelden van de sleepbouwdagen in Woudsend. Die werden druk bezocht, want het was prima weer daarvoor.
0: En wat is die app mooi geworden, hè?
1: Ja, die is fantastisch, hè? Je kan er zelfs live radio luisteren en televisie kijken.
0: Nou, ik zou zeggen, download hem direct.
1: Wat kost het trouwens?
0: Dat kost je het hele bedrag van 0,00. Niks dus.
1: Wauw, amazing.
0: Zometeen hebben we nog wat ingekomen, Britt. Ik zie gratis taxatie, maar eerst de kast. Oh.

0: The Trucks, With a Girl Like You, bij Radio Spannenburg. Even kijken, we hebben nog een ingekomen bericht.
1: Taxeren kun je leren.
0: Ja.
1: Maar je kan ook gewoon naar de taxatiemiddagen die er aankomen in Lemmer en Balk. Dan kun je als inwoner deze week gratis goud, zilver en munten laten taxeren. Dat wordt gedaan door Guido de Graaf. Hij komt uit Verwerd. Volgens hem kan oud of beschadigd goud en zilver vaak nog een aanzienlijke waarde hebben. Dus het is altijd handig om dan even langs te komen. En dat kan op dinsdag 12 en woensdag 13 mei. Tussen 10 en 5 bij de Noordster. Dat is de buurtvereniging die gevestigd zit in het Sterrenhuis in Lemmer. En op vrijdag kun je terecht in Balk in de Treemter aan de Bogemanstraat. En dat is eveneens tussen 10 en 5.
0: Oké. Zometeen in Afslag Maandag
1: hebben wij sportiviteit voor het goede doel. Want de 16 dorpentocht die komt eraan. Dat is voor de support Kasper. En op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei dan roeien er 24 meiden van de Groninger Roeivereniging GIAS de Elfstedentocht om aandacht te vragen voor functionele neurologische stoornis, ook wel FNS genoemd. En het antwoord op de vraag wat je allemaal op Hemelvaartsdag kan doen.
0: Ons advies is:
2: blijf luisteren.
0: Zo is dat. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Boyzone is dit. Picture of You. Straks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boeteland. Het is Jochen Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom, afslag maandag, aflevering 240, het tweede uur hier op Radio Spannenburg. Het is 10 en 11 mei 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen de 16 dorpentocht voor Support Casper en de roei-experience op het Slotermeer voor aandacht voor FNS. Daar gaan we het straks over hebben.
5: En de muziek is lekker. Wings, Live and Let Die komt eraan naar Phil Collins.
4: Heel veel Collins.
5: Su.

0: Wings. Live and die. 9:10. Fijn dat je luistert naar de Spannenburg afslag maandag. Iedere zondagavond en maandagochtend op je radio.
1: Klopt.
0: Fijn, hè? Feiten.
1: Ik hou van feiten.
0: Feiten mag je voelen.
1: Ja, nou, dit programma bestaat alleen maar uit feiten. Dat scheelt weer.
0: Ja. We gaan het hebben over sportieve acties en dat allemaal gelinkt aan het goede doel. Wat zijn we goed bezig de komende week met?
1: Ja, nou, inderdaad. We beginnen met deze. Donderdag 14 mei wordt de 16 Dorpentocht georganiseerd. Dat is een sportieve tocht. Staan in het teken van het inzamelen van Support Casper. Dat onderzoek doet naar alsvleesklierklanken. Ik vind dat het zo...
0: Ja, nou, het is sowieso al vervelend, maar ja, als het
1: wordt door alvleesklierkanker ondersteund. Deelnemers die kunnen kiezen uit 4 routes van 25 tot 150 kilometer. En daarnaast is er een graveltocht die tussen de 9:15 en 11:00 gereden kan worden. Staat de finish aan bij de Hoge Zomerdijk. De tocht die draait om sportiviteit, saamhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Inschrijven dat kan via de website via velojouren.nl.
0: En op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei... dan roeien 24 dames van GDD Zot, de Elfstedentocht. Ze komen uit Groningen. Ze gaan aandacht vragen voor de functionele neurologische stoornis. Ook wel afgekort FNS genoemd. En de roeisters die leggen in 24 uur een tocht van 210 kilometer af. En de actie wordt opgedragen aan hun vriendin Marleen. Rondom het Slotermeer wordt daarbij een speciale belevenisochtend georganiseerd. In de zeer vroege ochtenduren worden de roeiers namelijk verwacht op het Slotermeer. Bezoekers die worden daarom zaterdagochtend al om 5:00 ontvangen in het clubhuis van de watersportvereniging het Slettermeer in Balk. En daarna gaan ze aan boord om de doorkomst van dichtbij mee te maken. En dat doe je dan vanaf het startschip van de watersportvereniging. Kun je dus voor aanmelden. Tijdens de tocht wordt richting Woudzend gevaren om de roeiers opnieuw op te vangen en dan gezamenlijk verder te varen richting Sloot. En terwijl de deelnemers daar een stempel halen, dan blijf je bij het gezelschap op het meer voor anker liggen en dan krijg je een ontbijt aan boord geserveerd. En vervolgens gaat dan de vaartocht verder richting Balk, waar de etappe eindigt. Tickets voor het goede doel verkrijgbaar via de website Ellen in actie voor fns.nl. Want het komt bij Alex Gilstra vandaan, die toen in december die actie voor zijn dochter deed. Dus die zit er ook aan gekoppeld aan dit hele gebeuren.
1: Ja. Goed dat ze dat doen. Zometeen hebben we nog wat hemelvaartdag evenementen, dus blijf luisteren.
0: Daar gaan we. Hemelvaartdag.
1: Die komt niet goed.
0: Nee, wel nog een lang uur. Wat is dit dan? Dit is direct.
1: Lekker hoor.
0: Jongmans.

0: Vroeger nam je nog je transistorradio mee overal naartoe, maar dat heeft ook geen zin meer.
1: Neem ik de webstream overal mee. Ja, neem de app mee van RTV Spannenburg. Neem hem mee.
0: En die was gratis, toch?
1: Nou, ik heb even bekeken inderdaad. Wij vragen er in principe niks voor, inderdaad.
0: Nee. Nou, dat is toch fantastisch, hè?
1: Maar wees snel, want hij kost over een paar uur kost hij ook niks.
0: Dat is fijn, dus hij heeft nog even.
1: Ja, precies. Inflatie, hè?
0: Ja, inflatiecorrectie is 3%.
1: Over 0, dus 0%.
0: Nou, dat is toch fantastisch, hè? Het is al betaald van belastingcenten, mensen. Ja. Dus download die app, het is uw eigen geld.
1: Ja.
0: Spannenburg, hè, in de App Store.
1: Ja, je hoeft alleen maar Spannenburg te zoeken. Nou, dat moet niet zo heel moeilijk wezen.
0: Nou, waar gaan we het over hebben? Hemelvaartsdag. Ja, die gaat een beetje in het water vallen, hè?
1: Nou, daar gaan we het nog niet over hebben. We gaan nou eerst hebben over Hemelvaartsdag.
0: Ja, we doen eerst de leuke dingen.
1: Donderdag 14 mei, dan is het dus Hemelvaartsdag. Hier in Balk, daar wordt op het Haskeplein voor de studio opnieuw Plein Plezier gehouden. Het begint om 3 uur. Tijdens deze editie speelt coverband Time Out. Die doet dan het hoofdoptreden. De band die staat bekend om optredens op bruiloften, dorpsfeesten en bedrijfsfeesten. En dus ook op de Hemelvaartsdag van Plein Podium. Nee, Plein Plezier. Brengt verder een mix van feestnummers en covers. Tickets die zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van Plein Plezier. Ja.
0: Dan hebben we het even over het Hemelvaartfestival. Die wordt in Paarik-Herenbaas staat in Jouren gehouden. En dat begint 's middags om 2 uur, duurt tot de klok van 8. Wauw, ja, inderdaad. Ja. Het is gratis toegankelijk. Wauw. Ook dat is gratis, hè? Er zit ook gewoon geen inflatiecorrectie overheen.
1: Nee, het kost helemaal niks, joh.
0: Op het programma staan optredens van de bands Marit, Blackout en Volume. En daarnaast, we zorgen DJ Kramer en P-Funk muziekoptredens. Geen wauw.
1: Nee, wel bij het volgende.
0: Voor kinderen zijn er springcursus aanwezig.
1: Ja, precies. Dat vinden ze mooi, hè? Ja. Dat vinden ze mooi.
0: Dat is fantastisch, hè? Ook zijn er snacks, suikerspinnen en andere eetgelegenheden.
1: Wauw! Dan doe ik het eventjes, hè?
0: Ja.
1: Nee, zit er niet
0: ik vind in. Het een enge, ik vind ja, het een enge koortje op de achtergrond.
1: Ik vind
0: we
1: het ook
0: gaan niet. Door. Heenspanning.
1: Begint donderdagavond om 10 uur met een kindervrijmarkt aan de Kooldiek. Vanaf 1 uur dan staat het programma met muziek, dans, theater en de straatoptredens op verschillende locaties in het centrum van Heeg. Ik zit gewoon te wachten. Wow.
0: Dat er wauw komt, hè?
1: In de avond zijn er optredens van onder andere Party DJ Lars, de Putkapel, Volgas en coverband Crimping Iron en rockband Hashtag. Het programma is te vinden op heegspanning.com.
0: Wauw! Ja, en dan de laatste. Ja. Dat is Heerenveen Live en Heaven Open Air. Dat zijn twee festivals die worden achter elkaar gehouden op het terrein P6 bij het Abel Enstra Stadion. Maar dan aan de andere kant van de A32. Op woensdag 13 en donderdag 14 mei worden daar dus twee festivals gehouden. Woensdag Heerenveen Live. S'avonds begint dat om 6 uur. Duurt tot 1 uur s'nachts. En op het programma optredens van onder andere André Hazes, Jan Smit, Jari Hennigers, Lisara. De doelen is een Kaatse Bos, maar de Party Animals. En het foute uur van Q-Muziek komt ook nog voorbij.
1: Q-Muziek.
0: Tickets zijn verkrijgbaar via www.heerenveen.live. Ik wist niet dat het kon, ik dacht.
1: Ja, dat is een maar dat kan dus gewoon. Ja, hoor. Ja.
0: En dan donderdag, dan is Heaven Open Air. Dat is middags vanaf 2 uur, duurt tot middernacht. En dat is de 10e editie alweer met 4 verschillende podia. Zijn er allemaal uiteenlopende muziekstijlen waar je van kunt gaan genieten. Op het programma onder andere de Afro Bros, Vrenna, Lil Kleine komt nog even langs. En allemaal regionale acts. Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website van Heaven Open Air. Volgens mij was 90% uitverkocht.
1: Oh, dan zou ik er snel bij wezen als je erbij wil wezen.
0: Yeah,
1: en wil je er niet bij wezen, dan hoef je er niet snel bij te wezen.
0: Nee, dan hoef je ook maar 0 euro te betalen.
1: Ja, daar zit de inflatiecursus hier nog overheen.
0: Zelfs dat, ja.
1: Zelfs daarover, ja. Nou, wat ik dan nog verder te helpen melden heb, is dat we straks het weerbericht nog even gaan doen.
0: Ja, 9:30, hè.
1: Ja.
0: Wordt het ook strak 9:30? Nee, het wordt 1 minuut voor 9:30.
1: Maakt niet uit. Ja. Nou, ja. Wibberigje. Maar hebben we ook een... ik probeer het interval te krijgen. Wat is de luchtdruk eigenlijk? Kunnen we alvast een tiers doen?
0: Ben je nu alvast
1: een tiers doen? Ja, daar zijn we er maar vanaf, joh.
0: De luchtdruk zit tussen de 1016 en de 1018 in.
1: Nou, dan weet je dat ook weer eventjes. Ook deze informatie was correct en vriendelijk door Ronald van der Pol en gratis vermeld. Jongen, een lange intro dit, jongens.
0: Je moet nog 10 seconden.
1: Ja, ik red het heus wel. Je luistert naar RTV Spannenburg. Afslag maandag. Het programma op je zondagavond en maandagochtend. Dit is Nieuws Uprising op RTV Spannenburg.

0: Hey.
1: Radio Spannenburg, weerbericht.
2: Krijg je van Erik de Boer.
0: En dat ben ik. Maandag belanden we in een beduidend koudere luchtsoort dan we de afgelopen week hebben gehad. En dat gaan we zeker merken, want de dag die begint nog overwegend droog met een mix van wolken en zon. In de ochtend stijgt de temperatuur naar 11 graden. Maar in de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwest enkele buien over het land. Achter deze buien stroomt nog wat koudere lucht het land binnen. En maandagmiddag dan wordt het vervolgens nergens meer warmer dan 10 graden. Regionaal kan een bui vallen, maar het is ook vaak droog met zonnige perioden. Er waait een stevige noordwestenwind die in de loop van de middag verder in kracht toeneemt. En voor het gevoel is het dan nog een stuk frisser en zelfs een dikkere winterjas. Die kan dan weer uit de kast worden gehaald. Maandagavond dan trekken vervolgens meerdere buien over het land in combinatie met veel wind. Rond de IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen. En op de Waddeneilanden kan het zelfs tijdelijk een stormachtige noordwesten komen te staan met windkracht 8. In de nacht naar dinsdag neemt de wind geleidelijk in kracht af en ook de buien nemen in activiteit af. Dinsdag, dan zijn er gedurende de dag enkele buien mogelijk, maar de droge perioden hebben verreweg de overhand. De zon die schijnt af en toe en daarbij staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. Met 13 graden blijft het fris voor de tijd van het jaar. Gebruikelijke waarden liggen rond de 16 graden. Woensdag zijn verspreid over het land buien mogelijk, maar tussendoor is het ook vaak droog met zo nu en dan wat zon. Er staat een matig tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 13 graden. De dag daarna, en dus ook hemelvaart, blijft het fris, wisselvallend, met zowel op donderdag als vrijdag een hoge buienkans. Helemaal verregend verlopen de dagen zeker niet, maar het is raadzaam om de regenradar even in de gaten te houden als je geen nat pak wil hebben. Het weekend lijkt in de droge periode de overhand te hebben en loopt de temperatuur geleidelijk wat verder op.
2: Dan het komende half.
0: De Elfsteden Oldtimer Rally gaan we het over hebben. De Friese kustroute voor motorrijders. Een nieuw bultenseizoen in te kappelen. Jouren die gaat onder de wol. Campina Boerderij Dag in Heeg. Weide Vogel Safari. En een lezing over de toekomst van Europa.
2: Wat een lange lijst.
0: Zeker.
2: Poeh. Goed. We gaan even swingen.
0: Lekker hoor.
2: Ja. Ja, laat. Voetjes van de vloer maar even. Lok.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Hi. Justin Timberlake. Rock your body.
2: We doen ons best, zullen we maar zeggen. We doen ons best.
1: Ja. Even zien, we hadden ook nog de selector on my radio.
2: Welke radio?
1: Radio Spenberg.
2: Spenberg.
1: En dan betekent dat we naar de digitale postduif gaan.
2: Ja.
1: Want die heeft weer allemaal evenementen opgehaald die jij hebt gestuurd
2: dat
1: naar...
2: arme beestje. Dat
1: info.
2: Had... Huh? Ja, ga verder.
1: Info@radiospannenburg.nl.
2: Ja, het arme beestje had zijn buik er vol van.
1: Ja, maar het is gewoon druk. Het is gewoon druk.
2: Ja, en het is zijn werk, dus ik moet gewoon zijn werk doen.
1: Oké, okay, let's go.
2: Ja, 38e editie van de Elfstedentocht Oldtimer Rally, die vindt komend weekend weer plaats. Het evenement geldt als grootste eendags oldtimer evenement van Europa, met maximaal 600 voertuigen van voor 1950. En dat houdt onder meer Nederland, België, Denemarken, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Bedankt. De rally die begint op 14 mei met een feestavond op recreatiepark De Jerden in Sloten. Vanaf 8 uur dan is er live muziek. De route wordt gereden op zaterdag 16 mei. De deelnemers die vertrekken van 7 tot 9 uur 's ochtends vanuit Sloten. En daarna gaat de tocht via Eilst en Sneek richting het noorden. En vanaf ongeveer 2 uur dan keren de oldtimers weer terug in Zuid-West-Friesland. De finish in Sloten wordt verwacht tussen 6 en 8.
1: Tenzij dat ze pannen hebben.
2: Daar gaan we niet van uit.
1: Nee, dat zou wel zonde zijn. Dan nog meer toertocht.

0: binnenexpositie te zien in het kerkje en in het atelier van Fransje Versloot. Het begint allemaal om 12 uur.
1: In de tuin van de Sint-Matthäuskerk in Jouren, daar wordt zaterdag 16 mei weer Jouren onder de wol gehouden. En tijdens dit wolfeest staat alles in het teken van het verwerken en het bewerken van wol. Als bezoeker kun je kennis maken met technieken als spinnen, breien, haken, filten en andere creatieve toepassingen van wol. De toegang is gratis.
0: Melkveehouderij en camping Lan en Mar, die houdt vrijdag 15 mei een Campina Boerderijdag. Dat is trouwens een heeg. Bezoekers die zijn welkom tussen 10 en 4. Tijdens de open dag kunnen bezoekers een kijkje nemen op de boerderij en de camping. Er zijn onder andere koeien, melkrobots, educatieve artikelen, activiteiten en spellen voor jong en oud. Er zijn ook koffie en een zuivelbaar aanwezig, activiteiten voor kinderen. Nou, je hoeft het zo gek mogelijk. Ja. Het is er sminken, springkussen, blablabla. Toegang is gratis aanmelden, dat is ook niet nodig.
1: Langs de Oudegaarse Brekken, daar wordt vrijdag een weidevogelsafari georganiseerd door het Friese Geheer. De excursie die voert door de Moensenborsten Polder. Dat is een gebied waar veel grutto's en andere weidevogels voorkomen. Tijdens de wandeling vertelt een excursieleider over het leefgebied van de weidevogels en de maatregelen die samen met boeren worden genomen om de rust, voedsel en veiligheid voor vogels te creëren. En daarbij gaat het onder meer om hogere waterstanden, kruidenrijke graslanden en een aangepast maaibeheer. De wandeling die duurt zo'n 2 uurtjes, begint om 9:30. Neem een verrekijker mee, zegt het Friese Geheer. En kaarten moet je reserveren op de website van het Friese Geheer.
0: Ik heb er nog eentje in Heerenveen in de Biep. Daar verzorgt professor Pieter de Wilde maandag 11 mei een lezing over de toekomst van Europa. De Wilde is de hoogleraar Europese politiek en de maatschappij aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Tijdens de bijeenkomst staat de veranderende positie van Europa in de wereld centraal. Aanleiding is het nieuwe boek Het Veiligheidsverhaal van Europa. Onderwerpen die aan bod komen, die zijn onder andere de geopolitieke spanningen, de rol van de Europese Unie en de gevolgen voor burgers en democratie. En na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en het boek eventueel aan te schaffen, natuurlijk. De lezing begint om 9:30 en je hoeft er ook niks voor te betalen.
1: Mooi zo. Zometeen de uitsmijter en bonusmateriaal 2 platen om de nieuwe week extra goed mee te beginnen. Welke dat is, dat hoor je zometeen. Eerst Supertramp, The Logical Song.

0: Ja, en wij gaan zometeen ook keihard wegrennen. Maar eerst het stichtelijk woord van Erik de Boer.
1: Ja, heb je nou zelf tip voor dit programma? Dan kun je ze mailen info@radiospannenburg.nl. Heb je dat gemist, dan is dat een enorme...
0: schande. .nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken de dagen terugluisteren. En anders iedere maandagochtend tussen 8 en 10 op Radio Spannenburg. En vergeet niet...
0: wat?
1: Download onze app.
0: Jazeker.
1: Download die app, mensen.
0: Ja,
1: zoek in je App Store of in je Play Store op RTV. Oh nee, gewoon een Spannenburg.
0: Gewoon een Spannenburg zoeken, ja. Ja. Nou, fantastisch. Laatste nieuws altijd bij de hand. En zometeen na 10 hebben wij hier lekkere non-stop muziek voor thuis onderweg. Of waar dan ook. Maar het is nog geen 10 uur, want we moeten de uitsmijter en bonusmateriaal er nog even doorheen drukken. Alpentirol, Alpentrio Tirol. Ik heb Tirol mijn hart geschenkt. Dat is... dat is bonusmateriaal.
2: Dat is bonusmateriaal.
0: Jazeker. En we hebben een klapper van een remix gevonden van Donna Summer uit 1995.
1: Ja, maar wat kostte dit?
0: Toen belanden dat soort dingen nog gewoon in de top 40, hè? Zie je het nu? Anno 2026 gebeuren?
1: Nee.
0: Donna Summer in de 2026 remix.
1: Ik zie dit niet meer gebeuren.
0: Het gaat niet zo snel gebeuren. Een lekkere beuker om de nieuwe week goed mee te beginnen. I Feel Love, de 1995 remix.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
7: Greensalesman.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Alvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
7: Resalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

Gusto Witte wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis, en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Resalesman.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Resalesman.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien, afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
7: Greensalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoeg naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Retailsmaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Bij een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
6: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. En gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tiet.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Waarom in de Tijd.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastig gevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.
1: Nijs.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

Voor Sto Witte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Liberis Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Egres Oor op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Sidi Duikers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana mix. Waasje, om 10 uur. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

She makes trouble seem so soft. She can turn a hardship

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.